0: Maar wacht, ga niet naar Saru, niet zichtkastje. Ja, slim, toch te mee, oma, maar schotje is toch het scheel, kom ik. Wie is kan ik?
1: Waar hoort toch mijn oma? Ik ben dat tegen mijn schotse zien. Kakwena, waar hoort toch ja? Kakjome, waar hoort toch ja? Ik zeg op een kakje gotawi nou, kan mama gotawi, maar ik weet het, kan ik weet het, keteer. Kakjome, waar hoort toch ja? Ik was op het kwip scheet toch ja? Kan ik het toch wat toch ja? Kan ik het toch ja? Kapoen, hij moet me. Kapoen, hij moet toch? Sta hij moet dan aan de hoop. Kaki pasta mau ei sin oo, ka haimo matmista he. Apo kampu mau. Ego kes oo kak piks kuun. Es oo kak piks kuun. Ego ma ka maam skuta manu me ves oo kak kittuun nau. Enaka aska ma kei ehtu ja kei haimo ehtu ja. Ai sin oo kisin man kaski tana nau. Kama mihtsima ja. Ega nan tau tui kihto kehtee eka jas. Ano se goi ka mams kum ehti a joo entana mehki goi nato te spa kamme. Kahkio, kahkio mga isi neu ja. Kas kitana nogi goi epat tu tamak, epat tu ajak. Kahkio. Ustok se gis spakken goosi ja. Etta goa puhka na tamo to toa kohtaan ota ta giskao. Trome ne soosi ja. Ene soosi ja. Puhko kakke. Ik deed deze man ten eerste, maar gewoon schaak ik ze paar. Dan tot hem maar echt een milkieskantia. Ga tipska, ik maak mij eens koos omhoog, dan een naast komen, ik geef milkieskantia. Ik zeg iets, kijk tegen, ik geef zo, ik geef zo, ja. Ik zeg bezig zo op een huis, als ik zeg, ik geef bezig, ik geef geen moet ik. Ik zeg, nee, hoor.
2: Alcohol and drugs are not a part of culture. Honor your life by staying sober.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogee and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Dansez, Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations at Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
5: Due to the ongoing construction of the CTA building, Hawk Radio will remain closed until June 1st, 2026. Or until further notice, if any questions or concerns, you can contact 780-335-9529 or email connect@hawkradio935.com. Thank you.
6: You're live on Hawk Radio 93.5.

0: maar wacht, ga niet naar Saru, het niet zichtbaar. Ja, slim, toch te meer om mij, maar schotje is toch het schild om ik. Wie is kan ik?
1: Waar hoort toch een minoma? Ik hoop dat ik tegen mijn schotse zin. Kakwena waar hoort toch ja? Kakjome waar hoort toch ja? Ik zeg op een kakje gotawi nou, kan mama gotawi, maar ook het iets kan je iets, keteer. Kakjome waar hoort toch ja? Ik hoor ze dat kwip scheet toch ja? Kan ik het toch wat toch ja? Kan ik het toch ja? Kapoen hij moe, kapoen hij moe toch? Sta hij moe toch aan de hoop? Kaki pasta mau ei siin oo, ka haimo matmista he. Apo kampu mau. Igo kes oo kak piks kuun. Es oo kak piks kuun. Ego ma ka maam skuta manu me ves oo kak kittuun nau. Enaga aska ma kei ehtu ja kei haimo ohtu ja. Ai siin oo kisin man kaski tana nau. Kama mihtsima ja. Ega enan tau tue kihto kehte ja kai as. Ano se goi ka mams kum ehti a joo entana meki joo enato te spa kammeet. Kahkio, kahkio on kai siin euja. Kas kihtana nogi goi epat tuutamak, epat tuajak. Kahkio. Eustu tokse kis pakkin koosia. Että kova puukka naa tamo totoa kohtaan ota ta kiskao. Trome ene soosia. Pukon kakke. Ekte te smanta nehta ma ka wanska kikse pa. Tanto tama ja ta miu giskansia. Ka tipska ak mea mea esko sumo ta na nas kumo ja ki miu giskansia. Ek se giske ke te ke giso e kisa ja. Isse pees iso oppe naosa sikse ki peska giske mutsik. Ek saan nego.
2: You're listening to Gukum and Muslim's favorite radio station at 93.5 FM, Muscogee's Hawk Radio.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Danse, Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations at Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please, no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
5: Due to the ongoing construction of the CTA building, Hawk Radio will remain closed until June 1st, 2026. Or until further notice, if any questions or concerns, you can contact 780-335-9529 or email connect@hawkradio935.com. Thank you.